0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Jana Radio Headlines. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind het jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een geavanceerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Littlehulton. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. En bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig nog even wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dropping rock.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een geavanceerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Lidl-Hulten. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. En bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig nog even wachten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap ham se baat kar sakte hain, aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen. Onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. En de 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
10: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren drie landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran vier drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Er werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. Dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Goruk en op het eiland Qasem aangevallen, nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen. Onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. Dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Goruk en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen. Onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net। Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio Headlines. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 van vorig jaar. Het Amerikaanse leger heeft gisteren Iraanse radarinstallaties in Goruk en op het eiland Qassem aangevallen, nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: Ugyanaz, Szona Csirija. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Vorig jaar waren er 4 incidenten, dit jaar al 19. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
3: Remember masoom the bekhabar.
2: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandera vermaaisch voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcous heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Oudorp werd gevonden. Reanimatie kon zijn leven niet meer redden. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Vorig jaar waren er 4 incidenten, dit jaar al 19. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 in juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouche heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouche hoopt dat Jay daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Doe Janne hij toch?
4: Ujala's Sona Chiria.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Oekraïnse leger zegt vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, waardoor Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery te blokkeren. Er wordt gevreesd voor minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum. En het aantal plofkraken in Nederland is sterk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Oekraïense leger zegt vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, waardoor Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery te blokkeren. Er wordt gevreesd voor minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum. En het aantal plofkraken in Nederland is sterk gestegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Een kwartier oponthoud, er staat een partybus met pech. Op de A8 de Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en Knopend Koenplein. Een kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Knopend Everdingen 10 minuten vertraging. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Een half uur vertraging met de grens met Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

professionals, conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Ga jij binnenkort trouwen? Door wieva honne wel het door shadi honne wel het zinvalo. To DJ A vermaais op Ujala Radio. Vandra vermaais 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wieva honne wel het door shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Er is ook nog een bus met pech gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Beest is de vertraging 40 minuten. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. En veel vertraging door grenscontrole op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Ujala Radio. Met het programma Stamppot natuurlijk. En dit is Bare Bare Dik. Hoor. Weet je wel wat dat betekent, Leonie?
1: Tuurlijk niet, vertel.
0: Ik zie je zo vaak, telkens opnieuw.
1: Hallo, zijn Hallo. We weer elke week.
0: Ik vond het wel toepasselijk.
1: Ja.
0: En dit is Stamppot op Ujala Radio natuurlijk. En we leven alweer in week 1 van juni.
1: Hou op hoor.
0: Het gaat echt snel.
1: Hou op met mij.
0: We zijn halverwege het jaar bijna, Leo.
1: Ja, bizar. We zijn gewoon bijna bij Q3.
0: Nee, toch Leo? Nee, toch? Nee, maar het gaat echt snel.
1: Het gaat echt heel snel.
0: Hoe bedoel je een half jaar is voorbij bijna?
1: Ja, geen idee. Ik weet niet wat er gebeurd is ook in dat half jaar. Ik weet niet hoe we hier opeens zijn.
0: Wat hebben wij gedaan?
1: Het is bijna kerst, zeg maar. Dat is een beetje wat ik nu ervaar.
0: Okay, de zomer moet nog goed beginnen, maar...
1: Nee, het is bijna kerst. Wat wil jij voor kerst?
0: Moet ik mijn Sinterklaaslijstje al maken?
1: Ja, met urgentie. Okay, het is al goed. Bijna. Ik moet morgen bestellen.

0: Het enige jammer is dat mijn weersapp regen voorspelt.
1: Ja, wat is dat?
0: De aankomende 2 weken.
1: Hoezo?
0: Wat is gebeurd?
1: Laat het regenen in april, misschien nog mei, maar juni, juli, augustus, september. Ik wil zon.
0: Verbod.
1: Verbod.
0: Hoe durf je regen?
1: Hoezo moet het regenen? Maar ik moet zeggen, als het onweert is het wel weer een vibeje.
0: Oeh.
1: Als ik niet de deur uit hoef en het regent en het onweert, dan is het oké.
0: Dan wil ik gewoon in mijn bed liggen met een deken, weet je wel. En
1: Teetje.
0: Dan zo horen op mijn dak en dan gewoon, ach,
1: ja,
0: met een boekje of zo.
1: Maar het wordt wel zomer en ik voel die vibe nog niet helemaal.
0: Nee.
1: We hebben een paar mooie weekenden gehad wel.
0: Ja, maar afgelopen week was barbecue weekend bijvoorbeeld.
1: Maar regen, please no.
0: Treurig.
1: Ja.
0: Maar wij houden het wel gezellig.
1: Ja,
0: met leuke
1: wel
0: liedjes.
1: Gezellig. Vrolijke liedjes. Komt goed. Waar je ook goed mee kan vermaken in het zonnetje, is praten over andere mensen.
0: Oeh.
1: En dat brengt mij meteen bij een van onze vaste items bij Stamppot, de vraag van de week.
0: Okay.
1: En deze week is het: mag je roddelen als het waar is?
0: Oeh, als het waar is.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, we hebben het over iemand die we allebei kennen en ik heb iets raars geobserveerd wat diegene vaker doet of diegene heeft vaker iets raars gedaan. En ik vertel dat aan jou en wij hebben het daarover. Dan is het feitelijk waar, want ik heb iets gezien. Maar het is wel praten over iemand anders. Is dat roddelen? Mag dat?
0: Nou kijk, ik trek wel de grens. Kijk, iedereen roddelt. Hallo.
1: Ja.
0: Je moet niet doen alsof je
1: bent
0: niet
1: roddelt. Je bent ook menselijk.
0: Ja. Ja. Maar een deel is ook gewoon informatieuitwisseling. En zeker als dingen waar zijn.
1: Als het objectief geobserveerd en waargenomen
0: precies
1: is.
0: Precies. Als er geen meningen aan... Dan is het gewoon waar.
1: Zonder waardeoordeel.
0: En dan moet je het delen. Zeg maar.
1: Dan moet je het delen.
0: Dan mag je het delen. Dan kan je het delen.
1: Ja. Want dan is het echt gebeurd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er is wel echt een harde grens bij dingen verzinnen over iemand.
1: Ja. Nee, dat
0: kan
1: niet netjes.
0: Nee.
1: Nee. Dat is wel heftig. Dat doe ik ook niet.
0: Nee, toch?
1: Ik zit ook te denken van, heb ik ooit iets verzonnen over iemand? En dat verspreidt alsof het waar is.
0: Ik mag hopen van niet.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee. Ik kan het ook niet bedenken. Maar wij zijn gewoon natuurlijk ook heel objectief ingestoken altijd.
0: Dat is waar.
1: Wij komen altijd met feiten.
0: En soms, als je dingen vertelt, is het ook gewoon om je hart te luchten.
1: Ja.
0: Iets is je overkomen en je wilt
1: je moet iets kwijt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En soms is het echt gewoon informatie delen.
1: Ja.
0: Over wat er is gebeurd.
1: Ja.
0: Is belangrijk.
1: Ja.
0: Stel, iemand doet iets bij mij.
1: Ja.
0: En jij kent diegene ook. Dan ga ik zeggen, Leo.
1: Ja.
0: Wees gewaarschuwd.
1: Wees gewaarschuwd is een slang.
0: Precies.
1: Dat is niet
0: dat
1: zo heel
0: toch
1: objectief, maar dan snap je wel meteen wat er gebeurd is.
0: Maar ik kan ook begrijpen dat mensen dan zeggen, waarom zeg je niet gewoon tegen diegene?
1: Ja.
0: Als het echt iets is over op iemands karakter bijvoorbeeld, dan moet je dat ook gewoon tegen diegene zeggen.
1: Ja. Maar ik snap ook wel dat je dat eerst samen met iemand wil verwerken als een soort van validatie van, is het echt raar wat hier is gebeurd of ligt dat aan mij?
0: Ja.
1: Voordat je er meteen een heel ding van maakt, dat snap ik wel.
0: Ook dat is waar.
1: Maar het is wel netjes om dan ook met diegene zelf te bespreken.
0: Ja.
1: Vooral als je die nog vaker ziet en je hebt er vaker mee te maken.
0: Precies.
1: Maar ik heb dan ook weer zoiets, als ik diegene nooit meer zie en jij en de ander waar tegen je het vertelt ook niet meer. Ja,
0: laat maar. Wat dan is dan hoeft het niet meer.
1: Ja, precies.
0: Nee.
1: Dan levert het niks op.
0: Maar dus als dingen waar zijn?
1: Ja.
0: Dan mag je roddelen. Vind ik.
1: Ja.
0: Ik vind dat het een ja is. Iedereen doet het.
1: Maar het is toch ook een beetje gewoon ons oerbrein, waar het heel belangrijk is om veilig te zijn in de groep. En als iemand in de groep dan iets raars doet, dan moet de rest dat ook weten.
0: Oh mijn god,
1: Leo. Mensen zijn sociale wezens, hè,
0: Gigi? Dankjewel. Nu heb jij gewoon wetenschappelijk bewezen
1: dat roddelen goed is. Nee.
0: Als het waar is.
1: Als het waar is.
0: Toch, daar trekken we de grens.
1: Ja. Ja, maar dingen verzinnen, dat doen we niet.
0: Nee, dat mag niet meer.
1: Nee, dan ga je maar films bedenken of zoiets. Of boeken schrijven.
0: Script schrijven,
1: verzin
0: scenario,
1: alles.
0: Iets. Ja. Geen roddels verspreiden.
1: Nee, niet over bestaande mensen.
0: En er is nog iets anders dan roddels verspreiden en gewoon iets vertellen aan iemand.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, het is wij niet kunnen heel makkelijk roddels verspreiden op de radio. Maar we doen het niet.
1: We kunnen ook heel makkelijk iets horen en dan 6 mensen bellen en het in 10 groepsapps gooien.
0: Ja, dat is
1: maar
0: anders.
1: Maar dat doen we ook niet.
0: Nee. Maar in de situatie, het is een gezamenlijke vriend. Ja, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Soms is dingen ook gewoon goed om te weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Relevante info.
1: Ja. Dat is.
0: Zullen we naar het volgende liedje gaan?
1: Ja, laten we het doen.

0: Je kan natuurlijk veel leren over iemand door roddelen, maar ook als je met iemand op vakantie gaat.
1: Dat is echt een hit of een miss. Het gaat of goed en je komt echt als besties terug. Ja,
0: of je bent helemaal aligned, neuzen dezelfde kant op, tijd
1: precies
0: van je leven.
1: On the same page.
0: Of je spreekt elkaar daarna 3 maanden niet omdat je eventjes af moet koeden. Dat je
1: het
0: even moet wennen.
1: Eén van beide.
0: Ja.
1: In ons geval is het het eerste.
0: Dat is absoluut dat eerste.
1: Maar ik kan me best voorstellen dat het best wel spannend is.
0: Ja.
1: Als je voor het eerst met iemand op vakantie gaat.
0: Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Het is toch zeg maar de next step in een vriendschap.
0: Ja.
1: Of überhaupt. Ook als met familie op vakantie.
0: Ja, dat doe je natuurlijk ook niet met iedereen zomaar.
1: Nee,
0: klopt. Want het is ook, je weet niet wel hoe iemand is voor vaak een langere tijd. Een paar uurtjes, misschien een dag.
1: Ja.
0: Maar echt een week, 24/7, op elkaars lip zeg maar. Gewoon samen alles doen.
1: Ja.
0: Dat is taai soms.
1: Soms echt taai.
0: Maar het is ook, kijk, wij worden op een gegeven moment gewoon irritant. Let's be real. Op een gegeven moment dan zijn wij een beetje moe of we hebben een beetje honger.
1: Wanneer
0: zijn we zijn een beetje overprikkeld. Ja, we zijn nu ook een beetje irritant.
1: Maar ja, ik voel dat ik irritant ben vandaag. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ik kwam hier ook binnen van hihi, dit was een leuke dag. Maar wij hebben dat tegelijkertijd, zeg maar. Wij levelen daar heel erg goed in. We gaan heel erg tegelijk in honger, in irritant, in moe, even non-verbaal, weet je wel. Dat levelt heel mooi uit en daardoor hebben we een hele goede tijd.
1: Ja.
0: Maar als je met iemand bent die daar niet, zeg maar, in meegaat of waar dat niet matcht, dan wordt het heel taai.
1: Ja. Of stel, iemand is een ochtendpersoon en iemand is, zeg maar, meer een middag wakker worden persoon, een uitslaappersoon op vakantie.
0: Ja. Versus iemand die om 6 uur de wekker zet om het meeste van de dag te maken.
1: Ga niet goed.
0: Nee, dan wordt het ook een beetje een taaie vakantie. Wij gingen op vakantie en toen zaten we elke keer een kwartier voordat het ontbijt ging sluiten, zaten wij daar. En dat was goed, want dat vonden we allebei chill.
1: Ja,
0: dus
1: perfect.
0: Dat werkt. Maar ook wij op vakantie qua geld. Dat moet ook matchen. Want

0: Zo van, ja, we doen wel om en om en we zien wel ongeveer aan het einde dat het ongeveer gelijk is.
1: Ja.
0: Prima. Nee. Maar sommige mensen gaan echt op de cent gewoon alles precies splitten.
1: Die sturen een tikkie voor €3,50.
0: Ja.
1: Hoe bedoel
0: of
1: je?
0: Dan is het van, we hebben meerdere dingen besteld en we hebben het gedeeld. En de ene persoon die heeft dan meer gegeten dan de ander. En dan worden er helemaal wiskundige formules op losgelaten om dan te zorgen dat het allemaal in verhouding is.
1: Nee, jij hebt €3,50 gegeten.
0: Ja, jij hebt zoveel meer gegeten dan ik, dus jij moet ook meer betalen.
1: Nee.
0: Ik vind dat lastig. Stel, één iemand neemt een hele fles wijn in zijn eentje en die wijn was €70.
1: Okay.
0: Op zich. Hè?
1: Ja.
0: Maar stel, het is €19,50 versus €22. Ja, ik kan daar niet wakker van liggen.
1: Nee, maar kijk, dan wij zijn hetzelfde daarin.
0: Ja.
1: Maar als je twee mensen hebt die ook allebei op dezelfde manier denken,
0: ja.
1: Juist het tegenovergestelde, dat matcht
0: dat kan ook.
1: Hè?
0: Zolang het maar matcht hoe je erover denkt.
1: Ja.
0: Dus het is vooral, je kan het hartstikke leuk hebben met iemand, maar je moet wel vooraf soort van afstemmen van wat zijn jouw verwachtingen. Verwacht je elke ochtend om 6 uur de wekker? Verwacht je dat we alles op de cent gaan splitten? Wat wil je doen? Wil je veel zien? Wil je gewoon chillen?
1: Ja.
0: Zeg maar,
1: het zijn wel dingen die je moet bespreken met elkaar.
0: Ja. Dat is best wel serieus. Maar anders dan heb je gewoon een stomme tijd.
1: Ja, heb je geen leuke tijd.
0: En dan
1: tijd.
0: Komen er irritaties. En dan aan het einde van de dag bij elkaar zat, zeg maar. En dat is gewoon heel zonde.
1: Maar dan leer je wel een andere kant van die persoon kennen,
0: ja,
1: zeg maar. Je
0: qua kent gewoontes en routines en zo.
1: Je kent iemand pas echt goed als je diegene moe hebt gezien, hongerig hebt gezien.
0: Met een jetlag, vroeg opgestaan.
1: Juist.
0: Ja. Oh ja, dat is wel grappig hoor.
1: Ik vind het superleuk.
0: Ja, maar het is ook best wel uniek als je gewoon goed met iemand op vakantie kan. En dat je elkaar gewoon niet zat bent. Dat is wel, want op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen, stel je kent iemand niet zo goed of je matcht toch niet zo goed. En je bent na een paar dagen gewoon uitgepraat. Dat je gewoon in stilte ergens zit van ja, we hebben eigenlijk alles nu wel besproken. Wat er voor ons te bespreken is. Dat lijkt me ook zo verdrietig.
1: Het is een niet realistisch scenario in mijn hoofd.
0: Nee, ik kan me dat ook niet zo goed voorstellen.
1: Nee. Kun je je voorstellen dat wij ergens zitten en we zijn gewoon 3 dagen lang non-verbaal?
0: Nee, we zijn alleen non-verbaal als we honger hebben. Maar verder is het weer bla bla bla bla bla bla bla.
1: Maar we hebben wel op dezelfde tijden honger.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt belangrijk.
0: Dan kijken we elkaar aan en is het van, ik kan wel eten nu. En dan ga jij van, ja, ik kan ook wel eten.
1: En 9 van de 10 keer willen we ook nog hetzelfde eten.
0: Ja,
1: dus dat
0: we lusten ook vaak
1: ook
0: hetzelfde.
1: Echt heel erg.
0: Ja. Ja, dan leer je ook echt iemand goed kennen hoor.
1: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als dat is als je gaat samenwonen of zo. Of dat nou met een partner of met gewoon een vriend of vriendin is. Dan leer je elkaar ook wel goed kennen.
1: Ja.
0: Dat is weer een hele andere setting. Want op vakantie is alles toch wel leuker.
1: Ik ben er daarom wel voorstander van dat je eerst samenwoont.
0: Ja.
1: Je leert iemand gewoon beter kennen.
0: Ja.
1: Zonder dat je nog gecommit bent aan die persoon.
0: Ja, precies. Zonder dat je meteen een huis en alles hebt.
1: Ja. Ik ben op zich wel voor. Ik vind het praktisch. Ik ben praktisch ingesteld als persoon.
0: Je moet gewoon even kijken of je dat ook samen volhoudt. Of je dan een leuke tijd hebt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Je leert iemand pas echt kennen.
0: Als je lang met diegene bent. Ja.
1: Of je moet echt een maand op roadtrip of zo gaan.
0: Oh ja, dan kom je ook wel genoeg struggles tegen, denk ik.
1: Ja. Ik weet niet of je er goed uitkomt. Maar
0: dat weet ik ook niet. Maar daar kom je dan vanzelf achter.
1: Ja. Volgend liedje, dat is wel radio.
0: Ja, oh ja.

0: Dit is natuurlijk Stamppot niet als we het niet over irritaties hebben.
1: Oeh, gestrekt
0: ja.
1: Been?
0: Ja, en mijn irritatie gaat over eten, want wederom, het is Stamppot niet zonder dat we het over eten hebben.
1: U mag eerst.
0: Ja, goed. Soms dan ga je ergens eten en dan heb je twee dingen waarvan je denkt, oh, die lijken me lekker.
1: Mm-hmm.
0: En dan eet je de ene eerst en dan de ander. En soms dan is die eerste het lekkerst en dan eindig je dus met iets wat matig is.
1: Oeh,
0: dat is zo verdrietig.
1: Oh.
0: Dat is zo verdrietig.
1: Dat is echt hartpijn.
0: Ja, want je wilt toch altijd eindigen met het beste?
1: Ja.
0: Net zoals dat avondeten eindigt met een toetje.
1: Ja.
0: Toch?
1: En het laatste hapje moet altijd
0: moet het lekkerste
1: zijn. Het lekkerste hapje zijn,
0: ja.
1: Zeg maar. Als je meerdere dingen...
0: Ja,
1: dat is gewoon hoe het werkt.
0: Ja.
1: Toch?
0: En soms dan weet je van tevoren niet welke het lekkerst gaat zijn. Dan eet je de verkeerde eerst.
1: Oh.
0: En dan valt hij daarna extra tegen omdat die eerste zo lekker was.
1: Zo jammer.
0: Vind ik irritant.
1: Begrijp ik.
0: Vind ik irritant. Wou ik even delen. Wat
1: valid.
0: Is jouw irritatie?
1: Heel valid. Ik ga weer gestrekt been.
0: Uiteraard. Meid, gooi hem erin.
1: Ik vind het dus lastig als iets eenrichtingsverkeer is. Zowel in het verkeer, letterlijk één straatje, eenrichtingsverkeer.
0: Ja.
1: Vind ik hinderlijk.
0: Ja.
1: Vind ik heel hinderlijk. Zeker in Amsterdam binnenstad en zo.
0: Ja.
1: Echt. Maar los daarvan vind ik het nog lastiger als relaties eenrichtingsverkeer zijn.
0: Ja.
1: Ik heb er echt moeite mee, man, merk ik.
0: Ja? Even toe. Noem een situatie, schets een beeld.
1: Vroeger was ik milder. Had ik er niet zoveel moeite mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar naarmate ik ouder word, word je kritischer, toch? Ook
0: yeah.
1: om de mensen om je heen.
0: Yeah.
1: Die in jouw omgeving zijn. En
0: je gaat dingen, zeg maar, je zien en ervaren. En
1: ja, je gaat beter nadenken.
0: Over je eigen tijd ook.
1: Ja.
0: Aan wie besteed ik mijn tijd?
1: En er gaat een punt komen dat je echt gaat herevalueren.
0: Ja.
1: Beetje herijken. Wat is mijn standaard van vriendschap of relatie of wat dan ook.
0: Ja.
1: En dan kom je erachter dus op een gegeven moment dat jij altijd degene bent die aan het initiëren is. En aan het organiseren is. En zegt, hey, laten we dit doen. Hey, laten we dat doen. En vaak in groepschats dan gewoon.
0: Ja.
1: En 80% is gewoon stil. Die ligt gewoon mee.
0: Ja, die komt nooit met een eigen idee. Die is alleen van, ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan moet je al blij zijn als ze überhaupt een tikkie betalen. Aan het eind van de avond, zeg maar.
0: Dat is lelijk. Die participeren en dan ook een tikkie niet betalen?
1: Ja, dat gebeurt gewoon. Maar
0: ja.
1: Ik heb daar echt moeite mee dus. Als dingen eenrichtingsverkeer zijn. En het irriteert me nu ook echt.
0: Ja.
1: Want dan doe ik weer iets. En dan denk ik op een gegeven moment, ja.
0: Voor wie doe ik dit?
1: Jeetje. Had jij dit niet zelf kunnen bedenken ook, zeg maar?
0: Ja.
1: Jij had toch ook met iets kunnen komen? Om dan bedenk je iets en dan gaan ze klagen over dat het niet goed is. En dan is van,
0: oh
1: ja, maar
0: my god.
1: Broski.
0: Ja. Het gore lef. Kom dan zelf met een idee als je het allemaal zo goed weet.
1: Ja.
0: Vervelend.
1: En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat zijn mensen die dat niet in zich hebben om initiatief te nemen. Of die zijn organisatorisch niet sterk. Allemaal dat soort dingen.
0: Ik kan het niet eens uitspreken en toch... Oh, wow. Ja.
1: Hoe bedoel je? Dat is geen argument. Je kan toch zeggen, hoi, gaan we binnenkort iets leuks doen?
0: Ja. Dan hoef je niks te organiseren.
1: Nee.
0: Maar heb je wel initiatief getoond en laten blijken
1: Precies.
0: dat je het leuk vindt om met iemand om te gaan.
1: Zeg
0: dat je
1: gewoon,
0: graag iets wilt doen.
1: Ik kan niet. Ik ben niet in staat om boodschappen te halen. Een pak chips te halen, zeg maar. En cola te regelen. Maar,
0: ja.
1: Maar doe iets, toch?
0: Vooral ook als je ouder wordt. Iedereen is toch op een gegeven moment gewoon volwassen. Dan kun je toch gewoon dingen oppakken. Dat is letterlijk het leven.
1: Precies.
0: Als je jezelf in leven kan houden.
1: Ja. En op een gegeven moment denk je echt,

0: ik kan hier ook heel streng mee zijn op werk. Dan ben je aan het einde van zo'n meeting en dan moeten de actiepunten nog even verdeeld worden. En dan weet je gewoon dat je met mensen zit die niet uit zichzelf gaan zeggen van ik kan dit of dat wel doen. En dan gewoon stil blijven en wachten hoe lang het duurt voordat iemand zegt ik kan iets oppakken.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Dan gewoon zitten.
1: Maar dat doe ik ook. Op werk ben ik daar heel zakelijk in.
0: Ja.
1: Dan voel ik ook geen guilt, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik zit dan gewoon rustig en ik kijk je aan.
0: Ja.
1: Maar in privé situaties met vriendschappen, maar ook met familie en zo, ben ik echt zwak, hoor.
0: Ja.
1: Ik ben echt zwak. En dan irriteer ik me ook nog een keer aan mezelf. Ik zeg van, jij zou het toch niet doen? En waarom doe je het dan nog?
0: Hoezo alsnog?
1: Ja.
0: Ja, maar lastig.
1: Ik ga het blijven doen.
0: Wel irritant, maar ja.
1: Dat is wie ik ben.
0: Ja, maar mensen weten dat ook. Dus die denken van, ja, ik kan maar even niet reageren. Ja, want ze komt er toch wel op terug.
1: Er wordt echt misbruik van mij.
0: Ze heeft echt ruggengraat, maar als het om dit gaat, iets minder.
1: Ja. Dat is wel pretty much
0: sums it up. Ja. Niet haar misbruiken, mensen. Stel ook voor om iets leuks te doen met JJ. Ze heeft
1: anders
0: het er zwaar mee.
1: Anders raak je geïrriteerd.
0: Ja.
1: Zullen we naar dit liedje gaan? Dit liedje hebben we vorige week ook gedraaid.
0: Oh.
1: Maar ik kreeg zo vaak het verzoek en de vraag is zo, kan je dat liedje weer draaien? Je vond het zo'n leuk liedje.
0: Nou, zet hem extra hard.
1: Ja?
0: Ja?

0: Nog een irritatie die bij ons wel vaker terugkomt, is mensen zonder manieren.
1: Het is een irritatie, we hebben er moeite mee.
0: Ja, we moeten eigenlijk even een overkoepelend woord hebben voor irritaties die blijven terugkomen, zeg maar.
1: Wederkerende. Terugkerende
0: irritaties. Ja, gewoon thema's die elke keer weer naar boven komen, die we gewoon irritant vinden. Mensen zonder manieren.
1: Ach, wat hebben ze nu weer gedaan, mensen?
0: Ja, kijk, soms dan ben je ergens en dan ga je met z'n allen eten en zo. En dan wordt er voor je gekookt en dan hoef je alleen maar aan te schuiven.
1: Super lief.
0: Dat is echt super lief.
1: Dan krijg je al de invite.
0: Dan krijg je de invite van, hey, kom je bij ons eten? Wij koken, je hoeft niks mee te nemen of zo. En dan aan het einde staan al die lege schalen op tafel. En je helpt niet met wegbrengen of afwassen of iets.
1: Oei.
0: Ik vind dat lelijk.
1: Dat vind ik heel lelijk.
0: Je hebt niks gedaan en je gaat niet helpen met afruimen.
1: Pardon?
0: Ik vind dat lastig.
1: Begrijp ik.
0: Vind ik lastig.
1: Waar zijn je manieren?
0: Maar het is ook, soms dan stel je het voor en dan zegt de host van nee, hoeft niet.
1: Dan moet je het alsnog
0: minstens 2 keer vragen en daarna alsnog doen.
1: Precies. Je doet het alsnog gewoon.
0: Je moet gewoon heel brutaal gewoon opstaan en gewoon doen.
1: Ja.
0: Want ze hebben al voor je gekookt en ze hebben je uitgenodigd en ze hebben hun huis opgeruimd en ze hebben eten gehaald en weet ik veel wat.
1: En als ze zeggen nee, het hoeft echt niet, zeg maar, dan ga je bij diegene staan terwijl zij de vaat inlaat, zeg maar. En dan
0: voor entertainment.
1: Gewoon voor entertainment purposes.
0: Ja.
1: Blijf je daar staan en jeffen.
0: Ja.
1: Maar je gaat daar nog niet als een koningin op de bank liggen, hallo.
0: Nee.
1: Pardon?
0: Gewoon in stilte gewoon zitten wachten tot ze toetje komen brengen. Dat is raar.
1: Nee, ik vind dat heel
0: lelijk. Dat is onbeleefd.
1: Ik vind dat
0: niet netjes. Dat al helemaal niet ook als het mensen zijn die ouder zijn dan jij.
1: Ja, maar je bent ergens uitgenodigd.
0: Ja.
1: Dan ga je toch helpen?
0: Ja.
1: Oh, weet je waar ik ook echt een bloedhekel aan heb?
0: Oh, ze gaat helemaal in haar ogen wrijven en zo.
1: Oh,
0: vertel.
1: God. Ja, mijn hooikortse oogjes. Ze heeft het echt zwaar vandaag. Maar en dan vragen mensen het als al het werk al klaar is.
0: Oh mijn god.
1: En dan gaan ze voor de vorm vragen. Ja, kan ik nog ergens bij? Nee.
0: Alles is gedaan. Wat bedoel je?
1: Hoe
0: je vraagt
1: bedoel
0: dat
1: je?
0: Nu.
1: Je hebt 30 keer al een side-eye gehad en je gaat het nu vragen. Nee.
0: Ja, dat is lelijk.
1: Ja, ach, doe het dan gewoon niet meer, zeg
0: nee.
1: maar. Pak hem dan gewoon met je chest.
0: Ja, hou dan gewoon je mond. Zeg niks, want je gaat toch niet helpen.
1: Als jij op bezoek gaat, ga je dan met lege handen of neem je iets mee? Kijk, niet als jij bij mij op bezoek komt. Want dat, we zien elkaar daar te vaak voor, zeg maar. Heel af en toe neem je dan iets mee met, ik zag dit. Ik weet dat je het lust hier.
0: Ja.
1: Zeg maar niet dat je standaard met iets komt. Maar als je bijvoorbeeld na lange tijd weer bij iemand... Of iemand heeft speciaal inderdaad voor je gekookt.
0: Ja, vaak wel.
1: Neem je toch iets mee, zou je denken?
0: Ja. Ja, het ligt er ook aan hoe goed je iemand kent. Of als het nieuwe mensen zijn, dan moet je sowieso iets meenemen.
1: Dan moet je sowieso. Als je voor het eerst bij iemand thuis gaat, obviously.
0: Dan moet je iets mee.
1: Maar als het lieve mensen zijn. Het zijn mensen die jou uitnodigen, zeg maar.
0: Ja. Ja, ik
1: dan neem
0: je toch
1: iets mee.
0: Wel iets mee eigenlijk. Maar het is ook, ik hou van bakken. Dus ik heb heel snel het idee van, ook flikker even koekjes in de oven. En dan gaan die gewoon mee.
1: Ja, maar dat is alsnog
0: dan,
1: iets.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel waardevoller. Want ik kan dat niet. Dus ik koop koekjes, zeg maar.
0: En ook dat telt.
1: Ja.
0: Het gaat om het gebaar.
1: Koop een bosje bloemen. Wat mij part, zeg maar.
0: Het is geen transactie, maar ik heb wel altijd het gevoel dat ik iets terug wil doen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Iets van waardering, zeg maar.
0: Ja.
1: Gewoon manieren überhaupt. Gebruik ze.
0: Ja.
1: Ze zijn er. Ze zijn zo mooi.
0: Doe
1: gebruik
0: netjes.
1: Ze.
0: Doe aardig tegen je medemens. Wees dankbaar. Ja.
1: Ja, nee, gedraag je gewoon netjes.
0: Ja.
1: Je hebt manieren geleerd, toch?
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Hebben mensen tegenwoordig nog manieren geleerd?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ook de kids op fatbikes en zo? Die geven ook niet van rechts voorrang. Dus dat is zeg maar basic manier nummer 1.
1: Oké, maar fatback leeftijd is zeg maar 12 tot 14 in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Ik heb het nu over mensen die gewoon 25 plus zijn.
0: Ja, oké. Nee, dan moet je ze. Dan heb je geen excuus. Dan
1: nee,
0: is het
1: toch?
0: Gewoon lelijk. Ja.
1: Ik vind dat je vanaf 20 plus. Nee, niet eens 20. Vanaf 16 plus ben je
0: dan
1: echt wel groot genoeg
0: wel
1: om
0: wat
1: na te denken.
0: Is. Ja.
1: Heb je echt wel manieren.
0: Ja.
1: En als je dat niet hebt, moet je gewoon allochtone opvoeding krijgen. Geloof me.
0: Dan leer je het direct.
1: Oplossing voor alles gewoon. In 1 keer manieren.
0: Ja.
1: Je moet 1 keer zo'n blik krijgen van je ouders, toch?
0: Ja.
1: Klaar.
0: Ja.

0: Na al deze irritaties is het misschien tijd om toch eventjes een beetje positiviteit in ons programma te brengen. Af en toe is dat ook wel gewenst.
1: Anders zijn we alleen maar aan het klagen over mensen.
0: Ja, precies. Dat is niet netjes. Nee. We zijn ook best wel blije mensen.
1: We zijn altijd blije mensen. Maar
0: we hebben ook gewoon soms irritatie.
1: We ventileren en dat is heel belangrijk.
0: Oh ja, dan kun je het loslaten daarna.
1: Op landelijke radio, maar ja. Los van dat.
0: Dus eventjes hoogtepunt van de week.
1: Oeh.
0: Moet jij Mag ik over aftrappen? Nadenken?
1: Nee.
0: Oh, ze is ready.
1: Ik heb dus eigenlijk al heel lang een geheim. Oh. En ik ben heel slecht in geheimen.
0: Ja,
1: als je mij kent.
0: Dat is.
1: Ik vind dat lastig. Ook als ik een cadeautje koop voor iemand, dan wil ik het zo snel mogelijk geven, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ook dat is waar.
1: Maar wij hebben een tijdje iets nieuws bedacht. Een tijdje geleden iets nieuws bedacht. En dat is de Ujala Table.
0: Meid, vertel. Vertel.
1: Dus er zijn heel veel coole Hindustanen. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Er zijn echt heel veel coole
0: Licht
1: mensen.
0: Even toe. Wat bedoel je?
1: Het probleem is dat ze niet altijd zichtbaar zijn.
0: Mm.
1: Ze zijn altijd heel bescheiden en heel erg noncha, zeg maar. Terwijl ze echt hele coole dingen doen.
0: Wat voor coole dingen hebben we het over?
1: Van alles.
0: Van alles.
1: Er zijn mensen die bazen zijn bij de politie tot grote baas in corporate en overal.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel coole mensen die inspirerend kunnen zijn.
0: Maar die zijn vaak heel bescheiden inderdaad.
1: Precies. En als ik om mij heen kijk, als young professional zeg maar, zoals dat wordt genoemd.
0: Ew.
1: Dan zie ik dus niet altijd mensen die op mij lijken.
0: Ja.
1: En dan creëer je toch een beetje een glazen plafond soms.
0: Ja, omdat je niet weet wat er allemaal
1: wat
0: speelt.
1: Er kan.
0: Ja, wat er kan.
1: Terwijl er heel veel kan. En heel veel mensen die doen het al gewoon.
0: Ja.
1: Het is super cool.
0: Ja.
1: En ik bedacht me dus, hoe leuk zou het zijn als we dat soort mensen een platform geven?
0: Ja.
1: En welk platform is dan beter dan Ujala natuurlijk?
0: Uiteraard, dat spreekt voor zich.
1: Dus dankjewel papa en mama dat ik hier mag meelichten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, maar het is ook gewoon een goed idee. Want je hebt gewoon vaak iemand nodig om naar op te kijken. Zo van, als zij het kunnen, dan
1: kan
0: ik
1: het
0: ook.
1: Ja.
0: Dat werkt zo goed.
1: Ja. En dan heb je ook nog het geluk dat het lieve mensen zijn.
0: Ja.
1: Dus de eerste aflevering die is al opgenomen natuurlijk.
0: Oh.
1: Van onze podcast. Dit wordt een podcast met beeld, Leo.
0: Oh mijn god, met beeld.
1: Ja, dus als je wilt kunnen we nu uitbreiden naar iets met beeld. Voor Stamppot.
0: Daar kunnen we het later over hebben. Vertel eerst meer.
1: Let's table that. Wordt grap. Leuk toch?
0: Stop. Zo slecht.
1: Nee, maar hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Want die mensen zijn er gewoon.
0: Ja. En ze zijn hartstikke aardig en volgens mij willen ze het ook heel graag vertellen.
1: Ja, en ze willen het heel graag delen en vertellen.
0: En ze willen gewoon inspireren.
1: Onze eerste gast, ik ga nog niet verklappen wie het is.
0: Oh.
1: Maar ik ga wel verklappen dat het een zij is.
0: Yay.
1: Zij is ook super approachable.
0: Ja.
1: Zij zegt ook, laat me je dan helpen.
0: Ja, dat is precies wat je nodig hebt.
1: Wat wil je nog meer?
0: Ja.
1: Ik hoorde haar verhaal ook en ook de manier waarop zij het vertelde. Met ten eerste zoveel expertise in haar vak.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook zo toegankelijk.
0: Ja.
1: En het is geen lecture over een onderwerp, zeg maar. Het is geen.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon een echt gesprek met iemand. Ook over de struggles die diegene heeft gehad, natuurlijk. Want het is niet altijd een mooie weg geweest, natuurlijk.
0: Niks gaat vanzelf. Als je iets heel graag wil, dan moet je ervoor werken.
1: Nee. En hoe hard het was. En inderdaad, in een blanke omgeving, in een witte omgeving. Maar ook gewoon heel veel verhalen over waar kom je vandaan.
0: Ja.
1: En welke dingen heb je gemaakt? Welke keuzes heb je gemaakt? Hoe belangrijk is het dat je met de juiste partner trouwt?
0: Ja.
1: Zeker
0: wat,
1: als vrouw
0: zijn. Wat voor
1: prioriteiten
0: zijn, stel je dan?
1: Ja. Stel je trouwt met een partner die niet op de eigen kinderen wilt passen, zeg maar. Überhaupt is het niet oppassen dan, het zijn je eigen kinderen.
0: Ja, maar
1: letten op je eigen kinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat soort keuzes zijn heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En daar moet je wel over nadenken.
0: Ja.
1: Dus los van dat ik met het programma mensen wil inspireren en wil laten zien, hey, er is echt heel veel mogelijk.
0: Mm-hmm.
1: Is het ook gewoon een trigger dat mensen zelf gaan nadenken.
0: Ja.
1: Over belangrijke keuzes in het leven en zo.
0: Ja, in plaats van dat je gewoon maar meegaat met wat je aankomt waaien.
1: Ja.
0: Je moet eigenaarschap pakken.
1: Ownership.
0: En van wie kun je dan beter iets meekrijgen dan van iemand die dat zelf heeft meegemaakt, zelf heeft gedaan.
1: Ja.
0: Zelfs er keuzes heeft gemaakt.
1: Dit zijn gewoon captains. Dit zijn mensen naar wie je kan opkijken, mensen die inspirerend zijn. Mensen die ook nog eens leuk zijn als persoon, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijk criteria.
0: Ja.
1: Wil je aanschrijven aan de Ujala Table?
0: Moet je wel persoonlijkheid hebben.
1: Precies. Maar deze eerste gast die heeft dat absoluut.
0: Ja.
1: En de eerste shorts die worden nu al online geplaatst.
0: Kleine
1: vandaag.
0: Previews.
1: Previews.
0: Want er is dus beeld, mensen.
1: Er is beeld en audio. En de volledige uitzending van onze eerste aflevering, mm-hmm, die komt zaterdag online.
0: En waar kunnen we dat kijken?
1: Alle platformen van Ujala.
0: Oké, top.
1: Ja.
0: Kies je lievelings. Ga er even voor zitten. Pak er een snackie bij.
1: Ja. Maar ook de shorts, die zijn super leuk.
0: Ja.
1: Scroll gewoon op Insta en TikTok en zo. En je zult het voorbij zien komen.
0: Ja. En als je dan niet geïnspireerd raakt...
1: Dan ligt aan jezelf. Dan heb je geen ownership gepakt.
0: Ja. Dan moet je daar even een hele belangrijke keuze in gaan maken.
1: Nee, maar ik vind dat echt heel erg leuk.
0: Echt een heel leuk idee.
1: Ik hoop ook dat in plaats van dat Hindoestanen gaan... Nou, niet per se Hindoestanen, maar in plaats van dat onze luisteraars gaan denken... laat maar zitten. Dat ze denken... Laat me even luisteren.
0: Ja.
1: Laat me luisteren voor mijn kind.
0: Ja.
1: Die zometeen iets moet kiezen om te studeren. En een carrière zoekt of iets, zeg maar.
0: Ja.
1: En deel het vooral.
0: Ja. Ook al is het niet per se voor jou direct relatable... kun je er alsnog heel veel uithalen. Ook voor mensen om je heen.
1: Ja.
0: Dus luister.
1: Dat was mijn hoogtepunt. Dus mijn hoogtepunt is dat binnenkort de eerste aflevering... van de Ujala Table wordt gedropt.
0: Ja.
1: Aanstaande zaterdag. Bekijk het vooral. De shorts staan al online.
0: Superleuk. Ik ben helemaal excited ook. Ja. Ik ga alles kijken. Ik ga screenshots maken. Ik ga stickers maken van al die beelden. Ik heb er helemaal zin in.
1: Jij gaat lelijke stickers maken van mijn hoofd. Gewoon. Ik weet dat je dat gaat doen.
0: Ik ga die kans bestaat. We zien wel even.
1: Ik ga één keer een lelijke engel pakken of zo in die camera.
0: We zien wel even wat gebeurt.
1: Eén keer per ongeluk als shrimp zitten of zo. En jij
0: jij gaat ook sowieso wijzen. En dan ga ik zo een sticker maken van je wijshandje.
1: Je moet focussen op de goede dingen, Leo.
0: Ja, en dat geeft mij blijdschap. Dus daar focus ik op.
1: Ja.
0: Nee, ik ga ook sowieso luisteren.
1: Wat wordt jouw hoogtepunt?
0: Mijn hoogtepunt valt nu een beetje in het niet. Nee.
1: Jouw hoogtepunt wordt luisteren naar de Ujala Table.
0: Ja, komt het wel op neer. Dat denk ik wel.
1: Nee, joh.
0: Nee, ik ging afgelopen week in het zonnetje in het park schilderen en een boekje lezen.
1: Oh,
0: met leuke
1: cute
0: mensen en snackjes eten. Het was echt top.
1: Wat een gehoorzaam.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Het was gewoon een soort knutselknup in het park. Het was echt top.
1: Wat leuk.
0: Ja. Sorry. Ook heel inspirerend. Creatief zijn is ook belangrijk.
1: Het zou leuk als je geen hooikoorts hebt, hè?
0: Oh ja. Life is worth living.
1: Volgend liedje?
0: Volgend liedje.

0: En dit was het alweer, Leo.
1: Tijd is weer voorbij gevlogen.
0: Uurtje zit erop.
1: Net zoals dat we ineens in juni zijn, is ook ineens weer dat uurtje voorbij.
0: Het is echt raar.
1: Ik begrijp er niks van.
0: Sterker nog, dit is onze ene laatste uitzending.
1: Ja, voor alleen onze volgende week nog, hè?
0: Ja, en dan hebben wij zomervakantie.
1: Ja, dan gaan wij wandelen elke avond in de zon.
0: Gaan wij op vakantie. Verhalen verzamelen.
1: Ja.
0: Content verzamelen.
1: Ja.
0: Nog wijzer en slimmer worden.
1: Oh ja, dat natuurlijk ook. Uiteraard, dat spreekt voor zich.
0: Precies. Met nog gestrekter been terugkomen.
1: Ja. Dus alleen volgende week zijn we er nog.
0: Ja.
1: Echt raar.
0: Hoe lang doen we dit dan nog? Hoe lang bestaat Stamppot?
1: Stamppot bestaat misschien al een jaar. Moeten we even opzoeken.
0: Nee, Stamppot bestaat sinds...
1: Ik ga eventjes door mijn boekje bladeren.
0: Oh, we hebben een boekje, hè? Fysiek
1: boekje.
0: Ik heb
1: boekje. Een fysiek boek. 1 oktober 2025. Dang. Ja.
0: We zijn goed bezig.
1: Ja, we zijn echt locked in. Ik vind het zo leuk ook.
0: Ik vind het ook echt
1: ik
0: leuk.
1: Ik vind het zo leuk dat je ouders ons gewoon hebben gelaten van hier, ga maar.
0: Ik kijk hoeveel we hebben goede geleerd. Content.
1: Wij doen volgende week wel even een korte evaluatie van...
0: Even een korte recap?
1: Ja.
0: Oh, net zoals Dit Was Het Nieuws en Lubach dat doen.
1: Oh ja.
0: Net voor de laatste uitzending van het seizoen, zeg maar. Ja. Even een recap van alle highlights.
1: Ja.
0: De beste grappen die wij hebben gemaakt. Oh,
1: dat wordt heel irritant dan. Dus.
0: Nee. We gaan
1: Komt goed.
0: Dit was het.
1: Ja, dank voor de uitzending.
0: En dan zien we elkaar volgende week.
1: Volgende week weer.
0: Tot volgende week.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, Mehu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein 25 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A9. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een lange file tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwemeer. Op de ring Zuid is dat. Daar is de vertraging 10 minuten. Dat komt door de afgesloten A9. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Er staan een kwartier in de file. En op de A20 hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging door de afgesloten A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. En het Oekraïense leger zegt vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, waardoor Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. En het Oekraïnse leger zegt vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, waardoor Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Hamesha.

0: Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl।
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

Ja, de heerlijke stem van Irfan. Ja, gezellig dat je er weer bij bent. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank ligt of gewoon zin hebt in goede muziek en gezelligheid. Ja, hier op Ujala Radio ben je altijd op de juiste plek. Ja, dit is jouw moment om even te ontspannen, te lachen, even mee te zingen of even je hoofd leeg te maken. Ik zou zeggen, zet het volume lekker omhoog. En laat je meevoeren, want we gaan er weer een gezellig uurtje van maken hier op Ujala. De stem van Sudhir Sudet samen met de formatie Next Time.

Ja, wees vandaag de reden dat iemand anders moet lachen. Zelfs al is het om je dansmoves in de keuken eventjes te presenteren. Ja toch, daar gaat vanzelf wel iemand lachen als je op dit moment aan het koken bent. Als je bezig bent met de voorbereidingen voor het avondeten. Of misschien is het gewoon even tussendoor wat lekkers. Je bent in de keuken, je doet even een dansje. En je zult zien, de mensen om je heen gaan vanzelf lachen. Het is een heerlijke dag. Het is een perfecte dag voor Ujala Radio. Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio.

Ja, I am a disco dancer en dit is de versie 2.0. Een heerlijke Ghana, de stem van Benny Dayal aan de vocals. Filmkanaam heet Raid deel 2 en dit is de stem van Satya Tandon. Beautiful Ghana, organa kanaam heet Kamle.

Gannaka naam heet Kamele, een levendige en ook een liefdevolle track die de chemie tussen de hoofdrolspelers Ajay Dilgan en Fani Kapoor extra uitlicht en ja, ook extra benadrukt. Ja, en deze prachtige duet is gezongen door Satya Tandon samen met Parampara Tandon aan de vocals. En komt dus uit de film Reed deel 2. Gannaka naam heet Kamele. Je hoort hem hier bij Ujjala. Ja, Sada Pyar Tut Gaya. Filmkanaam heet The Buckingham Murderer.

Ja, gevoelens zijn de woorden die het hart spreekt. En verlangens zijn de dromen die het durft te verluisteren. Sada pyar tut gaya hai, mera pyar luk gaya hai. Ja, letterlijk betekent dat onze liefde is gebroken en mijn liefde is verdwenen. Ja, een emotioneel geladen Ghana uit de film The Buckingham Murders uit het jaar 2024. Met onder andere in de hoofdrol Kareena Kapoor Khan. En dit nummer was gezongen door Vicky Marley. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Je hoort het natuurlijk hier bij Ujala Radio Arwobi Amit Jairam Kesa.

मेरा पहला और आखिरी प्यार बन जा, ऐसा यारा मेरा तू बुखार बन जा। Ja, soms kan je liefde echt vergelijken met griep, hè? Het is ook goed te vergelijken, want het kan net zo warm, heftig en zeer intens zijn, net als boekhaar. Ja, Ganneke naam heet boekhaar. Je kent het onder andere van onze Sona Chireya, een heerlijke meeslepende track, een heerlijke Ghana uit 2025. Je hoorde het duo Bayani en Arup Khan on the vocals. De heerlijkste hits en de beste Ghana? Arisma Arijit Singh on the vocals.

Ja, echte liefde is niet het zoeken naar perfectie, maar het is het vinden van vreugde in elkaars imperfecties en het weten dat je zonder woorden met elkaar verbonden bent. Ja, daar gaat deze heerlijke Ghana over. Het nummer benadrukt de diepe verbondenheid en de onvoorwaardelijke liefde tussen de hoofdpersonages. Dat is Veer Parhaiya en Sara Ali Khan. Ja, komt dus uit de film Skyforce uit het jaar 2025. Organica Namraha Tu Heto Meho. Ja, we zijn beland bij een heerlijke local Ghana. Ja, bhul gaya sab kuch. Soms heb je van die dagen dat je alles vergeet. Ja. Vooral als het over de liefde gaat. Het is de prachtige mooie stem van Indraneel Roy. Samen met Sangeeta Bhatt.

de liefde is vergeten niet altijd een verlies, maar het is een manier om opnieuw te beginnen met een schone lei en vol hoop. Behoorlijke Zubbekoets, Jadne Heabekoets, Arabkahoi. Ja, de stem van Indra Neel Roy samen met de wonderschone stem van Sangeeta Bhagelu. Ja, heerlijke Ghana, heerlijke Soul Ghana. Je hoort het hier bij Ujala. En dit is uit de film Raid, deel 2, uit het jaar 2025. Ghana kan naam heen Nasha.

Ja, de beste gesprekken beginnen altijd met een borrel en eindigen met de woorden: had ik maar niet zoveel gedronken. Ja, daar moest ik even aan denken toen ik dit nummer hoorde. Ganakanam Hin Nasha. Ja, komt dus uit de film Raid deel 2. Een heerlijke hangama beat. Een heerlijke enthousiaste beat. Gaan om heerlijk vrolijk op mee te bewegen. Ja, zo heb ik nog meer hier zo in huis. De stem van King samen met Ika bijvoorbeeld. Ghana Kanaam heet Pray, een heerlijke feel-good Damaka Ghana.

Ja, Gana Kanam Hip Pray. Ja, een heerlijke rekentrek uit het jaar 2025. Uitgevoerd door de Indiaanse artiesten Ikka en King. En geproduceerd door Hayten. Ja, een heerlijke Dhamaka Gana hier. Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je heerlijk ontspannen erbij zit. En dat je radio lekker luid aanstaat. Want we hebben heerlijke Gana om lekker op te bewegen. Gana om even een heerlijke glimlach bij op te zetten. Ja, dat is de aantrekkingskracht van Ujjala Radio vandaag.

Ja, Ganakanam heet Kan Kan. En letterlijk betekent dit in elke korrel. Ja, en het symbool erachter is het idee dat het goddelijke aanwezig is in alles om ons heen. En ja, de tekst die benadrukt dan ook dat in elke vezel van ons wezen, in elke ademhaling het goddelijke aanwezig is. Dus ja, het lied is een ode aan het spirituele erfgoed van Punjab. En benadrukt daarmee ook de diepe verbondenheid tussen het individu en het universum. Ja, Ganakanam heet Kan Kan, een emotioneel en spiritueel geladen Gana uit de Punjabi movie. Or movie filmkanaam heet Akal uit het jaar 2025. En je hoorde de stem van Shankar Mahadevan samen met Shreya Ghoshal on the vocals. Ja, heerlijkste hits en de heerlijkste Gana hier op Ujala, Dunya Ka Mashhoor Hindustani Hit Radio. Ishq Di Bajia. Ja, ook weer een heerlijke Punjabi flavor.

Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli bestaat.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisi ka moonne sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. All right.

Ja, de heerlijke stem van Sujil Omrao. Ja, al heel vroeg, maar dan ook heel vroeg werd hij gezien als een van de jongste Surinaamse talenten. Ja, hij staat bekend binnen de Suriname, buiten Ghana en Chetni scene. Ja, regelmatig is hij te zien in Nederland, in Suriname, maar ook in andere gebieden. Ik zie hem vooral op YouTube. Ja, gezellig op een feestje, op een verjaardag, lekker thuis. Maar ook op een Ferrari ergens of op een BH. Enorm populair en heel veel potentie heeft natuurlijk Sujil Omrao. Ja, een nieuw uurtje is begonnen hier bij de one and only Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio Arbobi Amit Jaram Kesat. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van jouw dag en geniet lekker samen met Ujala. Op de voorgrond of op de achtergrond, het mag natuurlijk allemaal. Jij mag kiezen, zolang je ons maar met je meeneemt.

Jackie Terewicho, Rabadizadan, Ghana, een lied dat recht uit het hart komt. Ja, recht uit het hart van Sajid Parampara samen met Meat Bro. Zo'n mooie Ghana. Ja, het herinnert je eraan hoe bijzonder het is wanneer je iemand ontmoet in wie je niet alleen liefde ziet, maar ook rust ziet, ook licht en misschien zelfs iets goddelijks. Ja, zo'n nummer laat je dan vervolgens eventjes stilvallen alsof het voelt alsof het over je eigen verhaal gaat. Ja, zoals het hart vaak fluistert, sommige mensen ontmoet je niet zomaar. In hen herken je een stukje van de hemel. Ja, Ujala Radio, hey Sunwalo. En je weet het, Ujala brengt je nog meer muziek die niet alleen gehoord wordt, maar ook gevoeld wordt.

Ja, Bimmy zal Geet groep zo dat Ghana Barse Nijnerij. Komt uit de film Ghana Ghana. Je hoort hem hier bij Ujala Radio. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Ik heb nog meer geselecteerd hier op mijn playlist. Uit de film Call Me Bay is dit de Ghana Churanya.

Ja, de prachtige mooie stem van Suvarna Tewari. Nazar na Churanya Churanya. Een Ghana dat bewijst dat je soms meer kunt zeggen met één blik dan met 1000 woorden. Want ja, zo is het toch? Soms zegt één blik alles wat je hart te verlangen heeft. Ja, en zonder dat je dat dan hardop hoeft uit te spreken. Je komt dus uit de serie Call Me B met onder andere Ananya Pandey in de hoofdrol. Ujana Radio Hey Sunwalo. Het houdt je dag vol warmte, het laat je glimlachen en het geeft je muziek die je hart betrapt op een klein sprongetje. Ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren, want ik heb nog meer heerlijke feel-good Ghana hier zo op mijn

Tja, Mohabbatan, Ghana, dat je herinnert aan de kracht van echte liefde. Ja, en dat is geen spelletjes, dat is ook geen maskers, geen twijfels. Alleen die pure, zachte waarheid van twee harten die echt voor elkaar kiezen. Ja, zo'n heerlijke nummer was dat. Het maakt je even stil en het laat je even voelen hoe het is wanneer liefde niet ingewikkeld hoeft te zijn. Niet ingewikkeld, alleen echt.

Ja, de beat is aanstekelijk. De tekst is lekker speels, lekker flirterig. Ganakrame Ishkem. Het brengt je vanzelf in een heerlijke, energieke mood waar je niet meer uit wilt komen. Ja, sommige liefdes die voelen geen regels, maar die voelen alleen maar ritme. En die ritme hoor je natuurlijk hier bij favoriete radio Orwobi. Amit Jairam Kezaat hier bij Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Ja, je zit precies goed vandaag. Precies daar waar je energie krijgt. Energie waar je vandaag zin in hebt.

Ja, deze Ghana komt uit de film Dhurandhar. En deze Ghana is toch wel een beetje een tegenbalans voor de actie die je ziet in de film. Ja, een prachtig mooie Ghana die je meteen meevoert naar die diepere lagen van het hart. Het is een muziek die voelt alsof gevoelens die je lang binnenhield, ja, eindelijk, maar dan toch ook weer na lange tijd woorden krijgen. Ja, sommige gevoelens, die worden niet groter. Ze worden alleen maar dieper. Ja, blijf lekker luisteren naar Ujjala. We brengen jou nog meer Ghana. We brengen jou nog meer muziek. Muziek die je raakt. Muziek die je ook een beetje kan helen. En precies op het juiste moment binnenkomt. Ja, ik zie ik mooi, mooi Ghana. Groep Zurit Ghana. Ghana waar je alleen maar van kan houden. Hier bij Ujjala.

die klapt langzaam open. En één simpele waarheid die fluistert dan: ik ben van jou. Met Tera Hua. Prachtig mooi. De stem van Arijit Singh komt uit de film Cash. En het is die heerlijke mix van spanning, verlangen en rust die hoort in deze Gana. Ja, soms verandert één persoon niet je leven, maar wel jouw bestemming. Die plek waar je naartoe gaat. De beste hits en de heerlijkste Gana, je hoort ze natuurlijk hier vandaag op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, neemt Ujala Radio gezellig met je mee. Want Ujala houdt je dag lekker warm, het houdt je dag lekker zacht en het houdt je gevuld met liedjes die precies raken waar woorden tekortschieten.

Ja, dat was de stem van EP Dylan, Organa Kanam Raha in Sein. Ja, een heerlijke Ghana. Precies in die stijl van EP Dylan. In die heerlijke vibe van deze heerlijke, ja, heerlijke Punjabi flavor. Chingaria. Ja, we komen weer terug bij de stem van Arijit Singh uit de film Brahmastra. Ook een iconische Ghana. Een Ghana die je nog vele jaren, heel lang in ieder geval, zult horen. Organa Kanam heet Dewa Dewa.

Ja, Ghana Kanaam heet Dewa Dewa, de prachtige mooie stem van Arijit Singh. En Ghana, dat voelt alsof iemand het raam van je ziel openzet en er een straal licht naar binnen valt. Want ja, waar het donker het luidst is, daar schijnt jouw innerlijke licht het felst. Ja, komt dus uit de film Brahmastra. Ja, schijnt dus een van de duurste Bollywoodfilms ooit te zijn. En het duurde bijna 4 jaar om deze film op te nemen. Het begon allemaal in 2018. Ja, het jaar waarin ik trouwde, toen begonnen ze met het opnemen van deze film. En pas in 2022 was het klaar met het opnemen van deze film. Ja, en die vertraging kwam ook mede door de pandemie. Tujane kan pandemie toch? Het was de coronapandemie. Ja, als je nu terugdenkt, dan denk je van, wat een tijd was die coronapandemie. Maar hij is toch wel weer heel snel voorbij gegaan. Gelukkig ligt het achter ons en leven we nu in een veel betere tijd.

Ja, niet elke hartklopping is logisch. Want ja, sommigen zijn gewoon heerlijk gestoord. Tirambimaradil. Tirambimaradil, Miragina Hua Mushkil. Het leven wordt gewoon een beetje moeilijk. Soms voelt liefde alsof je er een beetje ziek van wordt. Je filmkanaam heet Pangal Panti. Ja, ook een heerlijke comedy movie uit het jaar 2019. Ja, onder andere John Abraham die speelt in deze movie. En ja, je kent hem wel, een grote stevige vent. Maar toch raakte hij gewond tijdens een stunt, tijdens een actiescène. In een truck kreeg hij toen een ongeluk op de set. Maar ja, gelukkig kwam hij er zonder ernstige gevolgen vanaf. Ja, in een recordtijd werd deze film opgenomen. In februari 2019 begonnen de opnames in Londen. En in november 2019 kon je hem al zien in de bioscopen. Ja, dat was dus de film.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: De Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, onder andere eentje in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de vertragingen vanaf Leende 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Zeeburg een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Utrecht. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk een kwartier extra reistijd. En ook op de A76 van Geleen naar Aken heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en zo beginnen we dit uurtje weer met heerlijke gevarieerde Ghana, de stem van EP Dylan. Ja, Ghana kan naam heet Never Let You Go. Het is een internationale samenwerking tussen de Britse producer Steel Bangles en de Indiaanse Canadese artiest EP Dylan en ook de Nigeriaanse zanger, ook een naam heet Oma Lee. En deze Ghana werd dus uitgebracht op 7 maart 2025 als onderdeel van Steel Bangles. One day it will all make a sense. Ja, een heerlijke Ghana. Ja, heerlijk om dit uurtje mee te beginnen. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van Ujana Radio en zet je radio lekker luid.

Ja, gana ka naam hit The Heartbreak Chora. Ja, het behandelt de emoties rondom een gebroken hart, maar dan wel met een positieve en opbeurende toon. Je hoort deze heerlijke hits hier zo bij Ujala Radio. Ja, dat was dus de stem van Ayushman Khurrana. En daarmee breken we binnen. Ja toch, breken we binnen bij jou op kantoor, in de auto, in je keuken of gewoon in de slaapkamer. Ujala Radio is overal. Ja, je kan ons overal met je meenemen. En ik zou zeggen, doe dat vooral. Gana ka naam heet Touch Kia. Ja, een heerlijke feel-good Gana. Ik party wala Gana. Een Gana waar je even lekker op mee kan bewegen. En het brengt ook weer een energieke toevoeging aan jouw dag vandaag.

0: जा, प्यार का सिग्नल मिलेगा ट्रैजिक।
1: Ja, Gannik Naam Hit Touch, Kia, een opzwepend dansnummer en is afkomstig uit de film Jad. Met onder andere Sonny Deol in de hoofdrol. Ja, de heerlijkste hits en de beste Gana vandaag hier op Ujala Radio. Niet alleen dit uurtje, je hoort het de hele dag door. Zoals deze uit de film Janet. Komt uit het jaar 2012. Maar het nummer, dat is tijdloos en die kan op elk moment.

यू, तेरा मुस्कुराना और आके चले जाना। De prachtige mooie stem van Javed Ali. Ja, liefde is niet iets wat je overkomt. Het is een storm die zacht begint en dan je hele wereld op zijn kop zet. Ja, een heerlijke romantische Ghana was dus afkomstig uit de film Jannah 2 uit 2012. Een heerlijke romantische Ghana dat de diepe emoties en spirituele ervaring van de liefde prachtig mooi uitdrukt. Ja, en van 2012 gaan we naar het jaar 2025, naar de film Abir Gulal. Ghana Kanam He On The Way.

Ja, Ghana Kanam here on the way. Een mooie romantische Ghana dat de reis van de hoofdpersonages weer spiegelt. Komt dus uit de film Abir Gulal. Ja, oorspronkelijk was de release gepland op 9 mei 2025, maar werd uiteindelijk uitgesteld vanwege de diplomatieke spanningen tussen India en Pakistan. Want ja, we weten wat er gebeurde in april 25 in de staat Kashmir. Ja, en door die spanningen werd de film verboden in India en in Pakistan. In ieder geval, wij hebben de nummers en wij kunnen gelukkig genieten van de vele mooie nummers uit de film Abir Gulal. Ja, hij zit vol met mooie nummers. Zo ook deze Ghana. Kalabalia. Ja, Ghana Kanaan heet Kalabalia, is ook afkomstig uit Abir Gulal.

Ja, kan ik naam heet Kalabalia uit de film Abir Gulal. Ja, een uitdrukking die de intense, roerige en ja, soms waanzinnige staat van verliefdheid beschrijft. Ja, en dat is een wereld waarin alles om je heen vervaagt en dan vervolgens alleen de liefde overblijft. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, groep Zurit Ghana, Bemisal Giet en af en toe ook een heerlijke cover, zoals Polpel Dilkepaas. Ja, ik groep Zurit, lovely Ghana. Een Ghana waar je niet te veel aan moet sleutelen, maar die je heel voorzichtig moet bewerken. Ja, dit is de stem van Armaan Malik samen met Tulsi Kumar. Je raadt het al, Polpel Dilkepaas in een nieuw jasje.

Bianca Boli. Liefde is als ademhaling. Het is er altijd, diep van binnen. En zelfs als je niet bewust bent van de kracht die het in je leven brengt. Ja, kan ik een naam heet Paul Dielkepaas. Een tijdloze, maar ook een romantische klassieker uit de film Blackmail uit het jaar 1973. En destijds gezongen door de legendarische Kishore Kumar. Maar dit was een prachtige mooie cover. En dat was de stem van Tulsi Kumar. Ujjala Radio has a normal mehu Ami Jairam. En waar je ook bent, geniet van de heerlijkste Ghana. Hier aan Dunya Kambashur, Hindustani Hit Radio.

Ja, Dil to Pagal He en Lege Je samengebracht in één heerlijke mashup Ghana. Ja, de heerlijke Ghana uit Bollywood brengt ons nu naar een heerlijke local Ghana. De mooie stem van Sangeeta Bhagelu samen met Indraneel Roy on the vocals. Organica naam heet Bhul Gaya Sabakuch. Bhul Gaya Sabakuch, Or Yaad Nahi Abakuch.

गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ एक यही बात न भूली और बात है जूली Ja, als ik bij jou ben, dan vergeet ik de tijd. Dan vergeet ik de plaats en dan vergeet ik de reden. Alleen mijn hart weet nog waarom het klopt. Ja, prachtige mooie Lovely Ghana. Je hoort het hier op Ujala Radio. En het was een prachtige mooie cover gedaan door Indraneel Roy. Samen met de wonderschone stem van de prachtige mooie Sangeeta Bhagelu on the vocals. Ja, zo hoor je de heerlijkste hits en de beste Ghana hier op Ujala Radio. Of op Amit Jairam Kezaat. Ja, ik weet nog dat ik ooit in de bioscoop zat. En toen keek ik naar de film Houseful. De bioscoopzaal was helemaal gevuld. De bioscoopzaal was helemaal vol. En ik kwam niet meer bij van het lachen. Ja, dat was destijds de film Houseful. En inmiddels zijn we beland bij Houseful 5. Ja, Houseful 5 alweer. En je raadt het al, deze track is dus uit de film Houseful 5. Een heerlijke Ghana organica naam heet Dilinadaan. Verwar het vooral niet met de band uit Trinidad. Nee, het nummer heet Dilinadaan en komt uit Houseful 5.

Dilena Dan to Birofa Hoxha. Ja, komt dus uit de film Houseful 5. En het is een levendige en een komische Ghana. En klinkt heerlijk. Je hoort hem hier op Pujana Radio, waar we de beste Ghana voor jou geselecteerd hebben. Ja, als je op zoek bent naar vrolijke en energieke nummers, ja, dan ben je hier bij Ujala aan het juiste adres. Ja, ook zeker de moeite waard om te beluisteren is de stem van Jobin Nautial. Is altijd wel goed om te horen. Maar deze is uit de film The Royals. Ik kan naam heet Ecstasy. Ja, ik geef je een beetje ecstasy door de luidsprekers van je radio.

Je komt dus uit de Royals en ik moet zeggen, ik ben er nog niet achter of het nou een film is of een serie. Ik heb het allemaal nog niet uitgevonden, maar wat ik wel tegenkwam is dat deze vol zit met heel veel liedjes. En heel veel mooie nummers met gerenommeerde zangers. En dit was dus de stem van Jubin Nautial. We hebben de stem van Sunidhi Chauhan. Ja, die brengen we nu eventjes hier zo op de playlist. Uit de film He Janoon. Or kan ik een naam he ik me, or ik het toe. Ja, je herkent het al. Is ook weer in de categorie Oh God. One more remix, maar dan wel weer een hele fijne remix. Die perfect past in deze tijd.

Ja, daarnet had ik hem al een keer afgedraaid, maar ik dacht, ik gooi hem gewoon nog een keer erin. Ja, hij blijft maar in mijn hoofd draaien. De stem van Indranil Roy en Sangeeta Bhagilu. Hoola Gaya Sabakuch, or Yaad Nahi Abakuch. Ja, speciaal voor alle liefhebbers draai ik hem nog een keer.

या भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, और एक यही बात ना भूली, और बात है जूली। Ja, het originele kennen we uit de film Julie uit het jaar 1975. Kaboli Happy. Het is een van de meest iconische romantische duetten in de Indiase filmgeschiedenis. En het originele is gezongen door Kishore Kumar samen met Lata. Ja, en deze Gana heeft wereldwijd vele harten geraakt. En op YouTube, ja, alleen op YouTube al zijn al talloze covers te vinden van dit iconische duet. Ja, en die variëren dan van solo-uitvoeringen tot moderne interpretaties wereldwijd. Ja, ik trakteerde jullie dit uur twee keer op deze cover van Indraneel Roy samen met Sangeeta Bhagilu. De stem van Shreya Ghoshal weer samen met Rito Riba. Ganak naam heet Pyar Aata Hai.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar de uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
8: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फायर फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्डवाइड ऑलटाइम बाय यू फॉलो हंस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और चेक ऑन यूट्यूब चैनल फॉर मोर वाइब्स. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?
4: Ujana's Sona Chiriya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo, wat leidt tot protesten van inwoners. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld. Dat is belangrijk omdat de elektriciteit nodig is om de reactoren veilig te kunnen koelen. En bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Matatama.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए. उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड. तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals, conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even kleine soundcheck en zo dadelijk. Run it! Oké! Okay.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydive pak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: Bas tu chahiye.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper J in het Gelderdoom. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie kan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujjala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aaphamse Baatkersekbeheer. Orham. Aaphamse Baatkeringer. 020-363-0808. Ujjala Radio Kee. WhatsApp nummer her.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: चली।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Het ministerie erkent de zorgen en werkt aan een oplossing. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।